Johannesburg, Soweto, Vereniging, Roodepoort. Parapara FM 107.8. Variwana naka app ya SABC Plus.

0: Pone fare mo khibela mona munwe ka awara ya burati vanwe kheba
1: ndi ko wana ranefa cha mongo tshitakani cha maramboni pone fare
2: ekwe
3: yenda
0: nda rikomba nabo
3: o tangana na mufoto leva hapa dipsuluto
0: vera tangana na nyi
3: apo mufoto leva hapa dipsuluto
0: pone fare pone fare ka tv Gagaba, Makonde, Kruvi, Alubimbi, Amakuya. Parapara FM 88.2. Vari wananaka app ya SABC Plus.
4: Chiti cha upesira chine mta wababate ubilelenga chon, di mashirini ya mburungu. Ndingazo clientele funeral plans, ichibadela mashirini uri ikonu tusa kainzu nzanyo. Ridoba apura kavara batu basuka ofumi raro, kapula ninti. Naone, vana bararo baka tolosi na nyingezezo ya mbadelo. Kaba wane kavara ya mburungu na musi. SMS ani parapara ka 37128, ndi 37128. Clientele life, ndi chimizo chiri mrayone na tendori ya ndinda kombo ya buchiro. Mrayo duo i online, udo shuma mbadelo zodore yao.
5: Ja meneer, waar is die karse papieren?
6: En voor, kom u laat maar kokolen.
5: Jong, dat leek naar gestierde kar.
6: Unie in goedeel, af ik die in zijn lente.
5: Ach, wacht even, jong. Meneer van der Merwe, is MBN 904T rooi dit al aan je computer?